Lego, deze zitten maar door. Dus ja, we gaan het maar zo. Doe wel even. Schwein we snel bij de verkeer. Schwein we snel, we soms een aan, ook we snel. We doen we snel, we doen we snel, doe wel even. Dit is gewoon de man, ze zijn de man. Doe wel even, kom. Dus ja, we gaan het maar zo, en we zijn kamer.